0: zijn manspunt beweend heeft. De stad gespijt die mans beweend heeft. De stad gespijt zonder graf die niemand mans beweend heeft. De stad
1: die niemand beweend
0: heeft. Door mans beweend heeft.
1: Het woord van de penselen van Orozco en Sikai.
0: De dode mand beweend heeft. De
1: slechte overlaat.
0: De die niemand beweend heeft.
1: De ruwe haren. De meters hoge grashalmen.
0: Dode mand beweend. Vijf.
1: De 50.000 stierven. Alle leven.
0: Mand beweend heeft.
1: Zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend.
0: Niemand beweend heeft. De
1: de moeders
0: voeden die niemand hand beweegt. Vijf de duizend mand beweend heeft. Vijf de gestuurd niemand hand beweend heeft. De
1: soldaten
0: die niemand hand beweend heeft. Vijf de gestuurd mand beweend heeft. De
1: stad leeft aan het gras
0: die rond niemand hand beweend heeft. Stad de
1: dat over de grond rolt van Angola.
0: Die niemand beweend heeft. De stad door die niemand beweend heeft.
1: De stad over zijn vormen het huis.
0: De niemand beweend heeft. Vijfde stad
1: de zon die doorgaat.
0: Die niemand beweend heeft. De
1: slavenarbeid.
0: Gestolen. Mand beweend. Vijfde.
1: Stenen houden.
0: Stenen. Mand beweend heeft. De stenen.
1: Stenen houden.
0: Niemand mand beweend. De
1: tijd is hier oud.
0: Gestolen. Mand beweend. Vijfde.
1: Stenen versterven.
0: Duizend vrienden. Mand beweend heeft. Niemand beweend heeft. Dat de gestuurd
1: 50.000 doden die niemand beweend heeft.
0: De
1: zonder graf.
0: Niemand beweend heeft.
1: Dat de
0: gestuurd
1: 50.000
0: beweend
1: heeft. En het woord van de penselen van Orozco en Sikeros.
0: Die niemand beweend.
1: Uitgestrekt
0: de
1: alsof er regen
0: doodt, mand beweend.
1: Alsof de ruwe haren meters hoge grashalmen waren.
0: Mand beweend.
1: De 50.000
0: stierven.
1: Alle levenden op aarde veroordelen.
0: Die niemand mand beweend.
1: Er zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend heeft.
0: Doden mand beweend.
1: Niemand.
0: Vijfde

0: De rustig.
1: Het is klaar de dag.
0: Toen is niemand eind geweest. De rustig.
1: Soldaten voetballen met de bal.
0: Huizen. Land. Beweend. Fijn. De rustig.
1: Niemand onderscheidt in het
0: rijst. Niemand beweend.
1: Ik kleef aan het gras.
0: De
1: die rolt over de grond.
0: Rustig. Om die niet
1: in de hoofd
0: te beweend. Fijn. De
1: grond rolt van de gola.
0: Rustig. Zijn dorp. Land beweend heeft.
1: Die in de grond gestoken zijn, vormen het huis. Lompen voltooien het intieme
0: landschap.
1: De zon, die door gaat in het dak binnenvalt,
0: dekt niemand
1: na zijn 12-uur slaapmoment. Stenen verschouw.
0: De
1: zon,
0: niemand
1: beweegt. Stenen verschouw.
0: Horen. Want beweend.
1: Voor zijn tijd is hij oud. Een mat in donkere nacht in de zon.
0: Mand beweend.
1: Dankbaar van honger te sterven.
0: Niemand mand beweend.
1: Vijftigduizend doden die niemand beweend heeft.
0: Beweend heeft.
1: Zonder graf.
0: Op aarde. Niemand beweend.
1: Duizend Guernica's.
0: En
1: het woord van de penselen van een
0: ziekenhuis.
1: Een stilte zo groot als de zee.
0: Want het beweend heeft.
1: Alsof er regens van bloed zien.
0: Niemand
1: ruwe haren.
0: Beweend.
1: Meters
0: hoge.
1: Alsof de monden.
0: Die niemand beweend.
1: Alle levenden op aarde verloren hebben.
0: Dood.
1: Er zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend heeft. De moeders van de
0: Golan
1: zijn gevallen met hun kinderen.
0: Niemand
1: beweend
0: heeft.
1: Bloeden rolden
0: over de grond.
1: Het is klaar is de dag. Stralend schijnt de zon op het stof.
0: Mand beweend heeft.
1: Soldaten voetballen met de bal die bloedend opstuit op de grond van
0: niemand beweend.
1: Niemand onderscheidt in de drijfzand van de bal in het zand.
0: Niemand
1: beweend. Het gras die rolt over de grond. Het bloedende hoofd
0: is een
1: negen.
0: Mand beweend.
1: Het bloed
0: veilig. Zijn dood. Niemand beweend.
1: Benzine blikken bevestigt aan stokken
0: die
1: in de grond gestoken zijn.
0: Steend heeft.
1: 50.000 doden die niemand beweend heeft.
0: Niemand beweend.
1: 50.000 doden.
0: Doden die niemand beweend.
1: 1000 Guernica's.
0: En het huis die niemand beweend heeft.
1: Stilte is de brood als de zee. Uitgestrekt.
0: Niemand beweend heeft.
1: Alsof de ruwe haren
0: die niemand beweend heeft.